Corbin. Mijn eigen wonderen kwestomen. Kijan en Dodwick. Kone. Kijubisnik. Kone. Kijaminash Mosik. Adelwits. Kijubadik. Wie goed is Kuinanana. Ja, baby, jets.